Oh, letterlijk, niet nou naar rechts. Dan kun je niet hebben een radio station. Kijk, voor mij kwam een foto. Ik heb een pertoon ja, kijk voor radio. Je hebt een, mij kwam een goed en zie maar toch weer dat ik ja, country hour. Niet nou, kijk, listen to your song. Mij kwam een keer een man dat zat, en zie maar toch weer dat George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett en Midland. Ik heb mij toch weer dat ik in die man ook jam party en ik de songs met toch ik op. Listen to your song. He said, "Okay, now, quick, you country hour. I'm going to go to the house.